Tu kunnen we misschien kunnen. En ik heb kussen. Niet dat je ergens ik heb. Dat is wat er te bestellen, mondje kind. En dan kan ik een poem bij jou zijn. Kom de meisje.